0: are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Absolutely bombastic, Stella Fantastic. Coffee FM 97.2. Blah, blah, blah.
2: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weten op 079-468-5183.
3: Lekker tuned into Coffee VFM, né? Go, go. And on the count of three. Be you my easy, huh?

0: for essential deja vu moments. Come home to Kafifi FM.
1: Oh, what a night. Now don't you feel like flying?
2: Kafifi FM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company, or firm to advertise with us. We provide unique, professional, and high-quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business.
3: Call our office on 076-443-0987.
4: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is u 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKAI Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
5: Geniet jou dag elke dag. Welkom binne. Wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.

0: Welkom! Dat is Jozef Hamer, Willemsen van Fifi.
1: Ik ben het waar van de toebroekjes.
0: Good morning, Fifi. My name is Tema. Away, my chocolate.
2: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren?